eerste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte

aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Trije Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat er brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de

toch gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd. Iran meldt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bord.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Buitengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
13: Beppe, mag ik ook bij Beppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
13: baarsmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizen-Bergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderend tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
18: Jan Cooks for You, met Janzelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
21: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
22: Wij onderhouden
23: en verkopen
22: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
21: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
3: en Opel.
4: LofPC, LofPC.
5: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerik. Maar bestel kan tot
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
0: Informerend en actueel. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Damwoord.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
8: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
15: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na 1 zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18.

0: 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
7: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in wat is wat of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
13: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
12: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
10: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival, bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's en dat is een primeur in Nederland. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Nou, bentjes, de keer wat dan,
9: je? We hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
16: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
17: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswald.
9: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
18: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Let Jim gaan, vriezen, vriezen, let Jim gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
4: tdnoord.nl
5: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaaitjerk.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
0: RTV NOF.
2: Ekin, Jestermar, Stierskeer en Hoornsjerk.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in de Wald.
8: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
12: Peppe, mag ik ook bij Bep op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: baarsmazitcomfort.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. Een 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
17: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord uit Jesternaidjerk.
21: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
22: en Opel.
23: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
21: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
24: nofpc.nl.
21: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
23: in Ford
22: en Opel.
26: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
27: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
26: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
27: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
28: WOQS.nl.
29: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
30: Oh,
29: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
30: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
29: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
31: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
28: WOQS.nl.
32: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
33: Ja, echt maatwerk!
34: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
35: SGmaatwerk.nl.
36: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
37: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
35: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
34: Keukens en kasten op maat.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Ze noemde de aanslag op een prijdviering in Berlijn als voorbeeld. Thiele benadrukte dat Nederland vooruitgang heeft geboekt, maar dat die de laatste jaren is gestagneerd. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden. Al zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog bussen vanwege spoorwerkzaamheden. De noodvordering voor het natuurgebied Boshuizenbergen is momenteel opgeheven. Mensen en drones zijn niet toegestaan in het gebied. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
13: Jan Cooks for You, met Janzelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
16: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl
19: NofPC, NofPC.
20: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
20: nofpc.nl.
21: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
18: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
22: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
23: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
5: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
24: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
25: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
23: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
26: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
18: Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxhotel.
26: baarsmazitcomfort.nl.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Het loert van de Waarden. RTV NOF.

0: keuken. En wat een bijkeukenkast.
1: Ja, echt maatwerk.
2: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
3: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
4: En van speelgoed tot feestartikelen.
3: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
4: Max Voordeel in Den Bosch.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Alles voor in en bij het zwembad.
4: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Hé, Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizerbergen in het Limburgse Oosterum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn is inmiddels 39 en scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl.
19: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
17: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
18: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
20: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
23: Tromeesje mij in beheining.
24: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
22: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: words in heavy doses.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
2: Ja, echt maatwerk!
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
7: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NOF PC.
9: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
4: en Opel.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
16: De pannenkoektrein.
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? depannenkoektrein.nl.
18: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
19: En van speelgoed tot feestartikelen.
18: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
19: Max Voordeel in Den Bosch.
20: Bakken? Zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
20: Baasmazitcomfort.nl.
18: Alles voor in en bij het zwembad.
19: Max Voordeel in dat bad.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
22: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
24: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
25: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gain.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
26: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
29: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
30: De Friese Motorfiets!
29: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
31: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
32: Herberg

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.

0: als onderneming Schaafsma, wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. RTV NOF.

0: Altijd actueel. RTV NOS.
1: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan heven. Het giet om. Nog

Ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Koningsdij, die mogelijk was.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
1: en Opel.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
6: Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
7: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, matwat en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
7: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
23: De
1: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
23: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
24: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
26: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
27: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.

0: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus een certificaat, hè?
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
18: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus. Time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs.
0: langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Paken, zullen we even op een stoel?
25: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: Baasmazitcomfort.nl.
26: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
27: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Vladimir Skip, RTV NOF.

0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaitjerk.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
10: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Dromeesje maar in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een sto, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport.
17: Asics, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoensien.
1: Herbert Voestrum.
2: Herbert Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbertvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: Radio, tv en online.
1: RTV NOF.
2: Let me say the sense, baby.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Bakken, zullen we even op een stoel?
14: Baasma zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
19: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
20: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
21: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
21: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.

0: hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Dromeesje mij in beheining.
2: Maar gewoon CA Plus een certificering.
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog buscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijsantje in Walterswald.
7: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar cel veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. De rechtbank stelde vast dat hij het vertrouwen van de gezinnen ernstig had geschonden. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders alarm hadden geslagen en een onderzoek volgde. De man kreeg naast de celstraf ook behandelvoorwaarden opgelegd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
16: Oh, 11:30.
17: Hocus pocus. Time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
21: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
22: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
23: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
26: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Jazz Goldblum. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Nationale en internationale artiesten baseren dan de revue. Samenstelling en presentatie
1: Martin van der Velden.
0: En ook op deze donderdagavond beginnen we weer ons programma met het geluid uit Limburg. De Wolf, Limburgs trots, speelde toch maar mooi pinkpop plat. En dat al 4 maal. De 3 jonkies die putten uit de platenkast onder hun ouders. Maar dat klinkt de juist van tegenwoordig nieuwerwets in de oren natuurlijk. Het prijsnummer van hun debuutalbum Strange Fruits and Undiscovered Plants is dan ook het nummer wat op single verscheen. Don't You Go Up to the Sky. De formatie The Wolf.

Track van het debuutalbum van The Wolf uit het jaar 2009. Het album genaamd Strange Fruits and Undiscovered Plants. Zou drukking kunnen hebben op het volgende nummer wat te gaan draaien van Hans Dulfer. Deze man, even een verstand feitje, stapte op 29 juni 1991 na slechts 1 jaar alweer op als directeur van Paradiso in Amsterdam. Hij volgde toen Huib Schreurs op die naar de beurs van Berlage was vertrokken. Alsof zij niet te kunnen aanblijven als directeur van Paradiso vanwege een te groot verschil van inzicht, wat geleid heeft tot een onwerkbare situatie. Mijn eerste opname die ik me nog kan herinneren van deze Hans Dulfer is een opname uit 1970. En het is een opname uit 70 samen met Ritmo Natural, getiteld Red Red Lebanon. Een echt zomerswerkje. Later nog een keer opgenomen trouwens met de Pericles.

Red Red Lebanon van Hans Dulver. Dat singeltje zat in de tijd in de jukebox. Dat is een van de kroegen in de Grote Hoogstraat in Leeuwarden. Daar ken ik het dus van. Van Hans gaan we over naar New Cool Collective. Ja, dan krijgen we natuurlijk te maken met Herman. New Cool Collective, dat nummer Black Gardenia. Toen New Cool Collective, Big Band, het album Panchico in 2010 uitbracht, werd destijds al duidelijk dat het dansbare muziek wilde maken. Dansbaarder dan voorheen. Ik zou bijna zeggen, goede wijn behoeft geen krans. Daarom een track van dit album met de titel Black Gardenia.

De New Cool Collective, onder leiding van natuurlijk onze grootvriend Benjamin Harmon, om precies te zijn. En dit nummer heette Black Gardenia. Ah, Quien Será, wereldbekend als nummer Sway. En dat was onder andere een hit voor Bobby Rydell en Dean Martin. Het is een klassieke mambo die door Julio Iglesias en Mexicaanse zangeres Thalia als duet is uitgebracht op het album Mexico en Amigos. En dat was in 2017 een album wat de traditionele Latijns-Amerikaanse ritmes combineert met de vocalen van beide sterren. Quien Será.

Ja, schitterend om weer uitgevoerd door Julio Iglesias, samen met Thalía, Quien Será. Ja, Jonas, ik weet het allemaal niet meer, maar het kwam van het album Mexico Amigos uit 2017. Ik noemde als reeds de naam van Bobby Rydell en Dean Martin. En hij zult de periode dat hij het ook zo'n ster als Bobby Darin. Maar deze man, deze Bobby Darin, laten we ook het nummer Caravan horen, deze Duke Ellington klassieker. En ja, die Bobby Darin, hij was ooit immer geliefde van zangeres Connie Francis, oftewel Concetta Franconero. Bobby Darin gaan we met zijn krachtige stem en het big band arrangement van Richard Wise een geheel eigen swingende toestaan. Night.

Bobby Darin, de man die ooit dacht dat hij iets bedacht als wanneer hij timmerman was. If I Were a Carpenter. Dit is een heel ander geluid natuurlijk. De klassieke Caravan. En zoals ik al zei, een uitvoering van Bobby Darin. Zomerse geluid nu. Samba do una nota so. Oftewel de One Note Samba. Het is een legendarische jazzbossa nova van de Amerikaanse saxofonist Stan Getz en gitarist Charlie Byrd. Uitgebracht op het baanbrekende album Jazz Samba uit 1962. Het nummer is van de hand van de legendarische Braziliaanse muzikant Antonio Carlos Jobim met de originele Portugese tekst van Newton Madosa. De opname speelde een cruciale rol in de ontketening van de wereldwijde bossa nova hype in de jaren 60. De One Note Samba. Tot samba, de uma nota sol.

Opname 1962. Stan Getz en Charlie Bird waren de heren die deze noot kraakten. En van de rug van de samba de Umanota. Zo. Cantaloupe Island, een jazzstandaard van de hand van Herbie Hancock en uitgebracht op zijn album Empyrean Isle uit 1964 tijdens zijn vroege jaren als een van de leden van de Miles Davis Quintet uit de jaren 60. Hancock nam later een versie van het nummer op met een mix van reggae en jazz fusion onder de titel Cantaloupe Island op zijn album Secrets uit 1976. Op deze opname hoor je Herbie Hancock op piano, Freddie Hubbard op cornet, Anthony Williams op drums en Ron Carter op bas.

Herbie Hancock, die zich geen knollen voor meloenen liet verkopen. Met de geluiden van Cantaloupe Island. En dat brengt ons over naar een trio. Een trio van Joshua Stefan. Joshua Stefan, dat is een Duitse jazzgitarist, geboren in München-Gladbach in 1979. Dus nog eigenlijk een jonkie. Hij is beïnvloed door de legendarische Frans-Belgische gitarist Django Reinhardt. Ja, wie niet eigenlijk? Maar hij mixt de traditionele Gypsy Swing moeiteloos met elementen uit pop, klassiek, bossa nova en rock in zijn gitaarspel. Hij treedt vaak op met zijn Joshua Stefan trio samen met Sven Jungbeck en Volker Kamp. Daarnaast treedt hij ook op met andere gitaar-iconen zoals Tommy Emmanuel en John Petrucci. Van het album Guitar Heroes uit 2015 het nummer Hey Joe, een snelle akoestische knipoog naar de onbekende uitvinding van Jimi Hendrix.

fameuze gitaarswel van deze Joshua Stefan namens een trio. En een, die mouse al wat je al zei, nou, dat nummer van Hendrix genaamd Hey Joe. Cyril Davis, dat was een Engelse bluesmuzikant en een van de eerste bluesharmonica spelers in Engeland. Bekend is zijn samenwerking in begin jaren 50 van de vorige eeuw met die andere Engelse bluesmuzikant, namelijk Alexis Corner. Cyril Davis, geboren in 1932, overleed trouwens in 1964 al, begeleidde in deze periode samen met deze Corner als sessiemuzikant zangeres Ollie Patterson. Ze optreden met het orkest van haar man Chris Barber. Een opname uit waarschijnlijk, ik weet het niet zeker, in 1963 van deze Cyril Davis met in de R&B All-Star Band onder andere Long John Baldry.

Country Line Special. Dat is het geluid van deze Cyril Davis. Samen met Alex's Corner. En op de piano hoor je ook nog Long John Baldry. Onder andere, want het All-Star Orkest dat had een gevarieerde bezetting, zeg maar. Het zijn allemaal herinneringen. Just memories. Ook wel simpelweg memories genoemd. Het is een zoveel meeslepend Chicago Blues nummer van de legendarische singer, songwriter en gitarist Luther Allison. Oorspronkelijk uitgebracht in 1984 op zijn album Life is a Bitch. Vandaag een uitvoering van zijn album Live in Monterey, 1974-95. Luister naar de kenmerkende Gibson Les Paul gitaarsolo op dit memorabele nummer Memories.

De legendarische Luther Allison live in Monterrey met een nummer genaamd Memories. Ja, als dan is het uurtje weer vol, dan zeggen we bij deze weer bedankt voor je luisteren. En graag wat mij betreft tot aanstaande donderdag, vandaag over een week. Mocht u naar mij willen luisteren, dat kan ook. Dat doen we dan op de zondagavond. Normaal geramd met de voet tussen de deur. En maandag hebben we dan weer de terugblik naar de jaren 1976. Een hits uit

0: hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: Herberg

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Zaken goed behouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje mij in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Dit is RTV NOF.
6: My No Country Trail.

0: Hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. Natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder bood 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamis. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. Juni Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: RTV NOF.
1: Ekking, De Fallon, Koos de Tille, SMR.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
0: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Alexander Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
3: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.